0: ZFM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: ZFM Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: Pechtal FM. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Pechtal FM.

0: De hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdi is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdi werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: FM Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurozen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Vilsteun.
4: Samen zijn we
6: RTV4. Dit is Vechtal FM.
7: Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
5: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en dat zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Vechtal FM.

0: like I missed the last time. The last time, the script hoorde je hier bij Vechtal FM. Nou, daar gaan we nog één keer.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Yes, yes. Het weekend van Vechtal FM. Nog één keer voor mij. Vanaf volgende week is het RTV 4 en dan ben ik niet meer in het weekend van Vechtal FM te horen. Je blijft me gelukkig wel op vrijdag te horen tussen 2 en 5. Maar goed, daar later meer over. Dus nog één keertje hier het weekend van Vechtal FM met Rick. En zometeen Gracie Abrams, onderweg ook Justin Bieber. Dus, en er is ook nog ruimte voor jouw verzoekjes, dus stuur het vooral over door. Vechtalfm.nl/app, dan komt hij hier binnen. En nu deze van Galantis en David Guetta en de Heartbreak Anthem.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun,

Chrissy Abrams, die heerlijke nieuwe van haar. Die heet Hit the Wall en hoor je hier bij Vechtal FM. In het weekend van Vechtal FM, een hele goede morgen. Het is 10 uur geweest, bijna alweer 10:15. Is je huis nog een beetje afgekoeld vannacht? Die van mij helemaal niet. Echt, wat een hel. Ik werd wakker en ik haalde adem. Het was gewoon een bulk warmte wat ik inadem. Gadverdamme. Dus ik ben blij dat iedereen die een airco heeft in huis... Ik ben blij voor jullie. Ik heb het niet thuis. Het was echt een hel. Maar hold on. Dat zouden we mooi willen zeggen. Het is het weekend van Vechtal FM. Maar nu deze heerlijke van Justin Bieber.

Liar Liar. Hoor je hier in het weekend van Vechtal FM. Daarvoor nog Blind Melon en No Rain. Nou, dat gaat de komende dagen ook nog nauw trouwens, overheen gesproken. Ik zit even te kijken, maar er is vanavond nog wel een kans dat er een regenbuitje gaat vallen. Dus het wordt nog wel wat. Hopelijk trekt die warmte een beetje weg. Dus het weekend van Vechtal FM met Florida.

0: Mietjen ben.
1: Mietjen, hier bij Vechtal FM gaan we even kijken naar het weer. Het is vandaag heet hoor, er is een licht briefje, maar het wordt gewoon 32 tot 36 graden. Vanaf de avond komt er nodig onweer aan. Vanaf morgen gaat het even afkoelen, maar dan ook periode met zondag op zondag. En dan kans tot 27 tot 29 graden, dus in ieder geval onder de 30, dat is wel fijn. Situatie op de weg is even kijken. Het is relatief rustig. Alleen de N36 tussen Ommen en Almelo, tussen de aansluiting met de N48 en N34 is dicht. Dat komt door een ongeluk. Sterkte daar.
2: Vechtal FM.

0: Olivia Dean en Easy to Fall in Love. Zometeen hier bij Vechtal FM gaan wij weer eens muziek dobbelen. Ik heb heel veel zin in voor de laatste keer hier in het weekend van Vechtal FM. Maar nu deze van Vrouwtje. Dit is Niets Tussen.
1: Een jaar zonder uitzicht. De deur is op slot.

0: Je niets tussen hoorde je hier bij Vechtal FM. Het is tijd voor de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hier weer naast me liggen. Het is de groene Vechtal FM dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. En ieder nummer is een genre gekoppeld en een bijpassend track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. En jij als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. De vraag is, dat staat er nou ook allemaal weer op?
1: 1.
0: 1 is de genre rock, alternatief en gitaar. Op dit moment Kensington en A Moment.
1: 2.
0: Nummer 2, het genre Nederlands product Goldband, noodgeval.
1: 3.
0: Anyway. En nummer 3, genre pop Miss Montreal, Just a Flirt.
1: 4.
0: En nummer 4, het genre classic hits Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: En nummer 5 is genre dance, Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.
1: 6.
0: En over nummer 6, dat is de vrije keuze, je kan niet altijd 6 gooien. Kesha, Die Young.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, dus de vraag, waar gaat hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik gooi en hij stuit door de studio heen en hij komt terecht daarbij. Oh.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Geworden nummer 5. Het genre dance. Op dit moment staat daar de Swedish House Mafia op met Don't You Worry Child. Maar de vraag is, wat moet erop terugkomen op het genre dance? Stuur het door. Dat kan via Vechtal FM.

0: Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Stond op nummer 5 in de muziekdobbel. Maar de vraag was, wat moest er terugkomen? Je kon het laten weten. En Britt kwam met deze van Eric Preach. Call on me. Staat bij deze dus op nummer 5. En wie weet wordt hij wel volgende week vrijdag bij Kelvin in Studio Punter gedraaid. Je weet het maar nooit, je weet het maar nooit. De vrijdag. De zaterdag. En morgen ook een beetje op de zondag. Het is tafels warm. Daarom een beetje zomerse muziek zometeen voor je op de radio. Maar eerst Rondé en voicemail.

Pink hoorde je. En Sober, daarvoor nog ronde 1. Voicemail. Hey, ik heb je wat beloofd. Temperaturen op dit moment hier in Nieuw-Leuzen, waar de studio van Vechtel FM zit, 28 graden. En ik heb je beloofd een lekker zomerse plaat voor je te draaien. Dus ja, belofte maakt schuld. Dus bij deze hier op de radio, Milo en Howling at the Moon.

0: Digital FM. Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dale. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Dux. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dale, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, situatie op de weg. Een belangrijke melding gemeld, namelijk op de N36 tussen Ommen en Almelo. Bij de aansluiting bij de N48 en de N34 is de weg dicht. Dat komt door een zwaar ongeluk. Ik verwacht, er staat er niet bij, dat het nog wel eventjes gaat duren. Want het is vanochtend om 9:10 gebeurd. Dus sterkte daar.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die hoorde je hier in het weekend van Vechtal FM. Nou, nog één keer dan.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Ja, het zit er alweer bijna op voor mij nog dit uur. En dan is het weekend van Vechtal FM met Rick. De laatste huilie. Maar goed, daar zometeen nog even meer over. Dus het weekend van Vechtal FM. Leuk dat je ons hebt afgestemd. Zometeen Robin Schulz voor je. Lekker zomerse muziek, sure. En ook U2 en One is onderweg naar deze van Typhoon. Dit is Laatste Dans.
2: Vechtal FM.
1: Dit is Vechtal FM.

0: One hoor je hier bij Vechtal FM.
1: Meezingen met Vechtal FM.
0: We gaan weer even lekker meezingen hier op de zaterdagochtend van het weekend van Vechtal FM. Als je naar buiten kijkt, het is weer tyfus warm. Inmiddels hebben we de 30 graden hier alweer bereikt. Er zal het alleen nog maar warmer worden vandaag. Maxima temperaturen rond de 33 graden, aldus mijn horloge. Maar ik heb daar dan weer heel erg mijn twijfels bij of het niet dan toch maar weer eens veel warmer gaat worden. Want ongetwijfeld wordt het warmer. En als we dan toch een beetje die zomer moeten vieren, dan is daar één persoon die dat heel goed kan omschrijven. Als de zon schijnt, dit is André van Duin.

Keen en Band & Break hoorde je hier in het weekend van Vechtal FM. Het is het weekend van Vechtal FM waar je luistert. Zometeen Lady Gaga, Doechii onderweg met Runway. Eerst heb ik

Lady Gaga Doechii en je hoorde Runway. Het is warm vandaag hoor, echt 32 tot 36 graden. Loop vanavond komt er onweer en dan vanaf morgen gaat het echt afkoelen. Maar wel stapsgewijs, want morgen nog flink wat wolkenvelden en zon. En dan is het ook met kans op onweer 27 tot 29 graden. Situatie op de weg, dit zijn de belangrijkste in onze regio. Het is op zich relatief rustig, alleen één melding. Op de N36 tussen Almelo en Ommen is in beide richtingen de weg dicht tussen de N48 en N34. Dat komt door een ongeluk. Doe daar rustig aan, want ik zal zeker van tevoren even omrijden. Want dat gaat nog wel even duren.

0: Harry Styles and American Girls. Voor nog Katy Perry and The One That Got Away. Hoorde je hier in het weekend van Vechtel FM?
1: Weekend Rammer.
0: Zometeen net voor 12 wil ik er weer eentje draaien. Lekkere Weekend Rammer. Net voordat Andries begint hier in het weekend van Vechtel FM. Stuur vooral even door wat jij wil horen. Vechtalfm.nl/app. En wie weet draai ik hem zometeen hier voor jou in het weekend van Vechtal FM. Omi Cheerleader is onderweg. Ook Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En deze van Alan Walker, Ava Max en Alone Part.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren,

Het weekend van Vechtel FM. Met Omi en Cheerleader in de Felix Jean remix. Zometeen ga ik de weekendrammen voor je draaien. Maar eerst zometeen nog S10, Oscar de Wolf en een nieuwe die heet The Save and Sound. Na deze van Rembrandt en I'll Be There.

0: S10, Oscar de Wolf en Safe and Sound.
1: Het weekend van Vechtal FM.
2: Rick Maliepaard.
0: In het weekend van Vechtal FM, waarbij er langzaam aan deze editie een einde komt. En daarbij ook het einde aan het weekend van Vechtal FM met mij, Rick Maliepaard. Ik heb hier de afgelopen, wat zal het zijn, 3 jaar mogen verwelkomen hier op de zaterdagochtend. Maar vanaf volgende week, om precies te zijn, vanaf komende woensdag heet Vechtal FM RTV 4. En dan veranderen een en ander aan dingen. En onder andere mijn programma. Die stopt hier op dit tijdstip. Omdat daar vanaf volgende week Henk Stoeten komt. Maar goed, ik ben hier gewoon iedere vrijdag gewoon nog in Studio Paard. Dus daarbij het einde van het weekend van Vechtal.

0: Dag hoor. Kusjes naar Rick.
1: Vechtal FM.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl. Of bel 0529-43-1207.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Het weekend van Vechtal FM met Andries.

0: Aha, hoorde je met Take On Me. Een hele goede middag. Je luistert naar het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
2: Met Andries.
0: Ja, nog één keertje dat we dat kunnen zeggen. Niet omdat ik ermee ga stoppen hoor, geen zorgen. Je zult het ongetwijfeld al een paar keer mee hebben gekregen als je de andere programma's hebt gehoord. Of als je ons op de socials volgt, wat je sowieso even moet doen natuurlijk. Vanaf volgende week dan heten we geen Vechtal FM meer. Maar we blijven gewoon hier op dezelfde plek. We gaan straks door als RTV 4 samen met Omroep Noos en Delta FM. Dus we blijven gewoon hier. We blijven ook gewoon het weekend doordoen. Maar dat zal dan het weekend van RTV 4 gaan worden. Nou, maar vandaag genieten we nog eventjes voor de laatste keer van de prachtige jingles van Vechtal FM. En ja, gaan we maar proberen een beetje de dag door te komen. Ook al wordt het misschien weer ongelooflijk warm. We hebben gisteren al een zware dag gehad, maar die hebben we ook overleefd. Dus gaat allemaal goed komen. Ik heb goede muziek voor je meegekomen. Voor je meegenomen. Zo, ik heb nou al last van de hitte. We gaan maar snel beginnen, denk ik. Ik heb ook een toepasselijk nummer. Vorige week was het Pinkpop Weekend. We hebben heel veel verschillende bands gezien. En eentje daarvan was een redelijk nieuwe band. Waar ik pas net een beetje naar ben gaan luisteren. Balu Brigada. En die hebben een heel toepasselijk nummer voor dit weekend. Dit is So Cold.

Hiervoor hoorde je Eminem met Houdini en dit was Sam Veld met Enough to Drink. Je luistert naar het weekend van Vechtdal FM. En ik zeg het er maar even bij, Enough to Drink, dat doe ik puur om de titel. Niet omdat je er ook alcohol bij moet gaan drinken. Wees daar alsjeblieft een beetje voorzichtig mee natuurlijk. Zorg dat je goed hydrateert vandaag. Het wordt ook weer een warme dag. Gisteren hebben we al genoeg gemerkt hoe snel je kan uitdrogen. Dus zorg dat je er genoeg water bij de hand hebt. Misschien een lekker frisje. Zodat je gewoon goed gehydrateerd blijft. Ik heb ook maar direct eventjes een paar tips opgezocht bij het Rode Kruis.nl. Het zijn gewoon de simpele dingen. Als eerste, drink veel. Ook als je geen dorst hebt, blijft het belangrijk om te drinken. Bij voorkeur water. En juist minder wat alcohol. Dat kan je juist uitdrogen. Kleed je luchtig. Vermijd zware inspanning. Haal boodschappen voor de hitte. Nou ja, het is nu net iets na 12. Nou ja, ga misschien nog even snel. Misschien dat het nog warmer wordt. Voor de mensen die medicatie gebruiken, check eventjes dat als je medicijnen hebt die temperatuurregulatie beïnvloeden, dat je dan even met de huisarts belt. Verkoel jezelf en ga beschermd naar buiten. Nou, volgens mij is het allemaal niet zo heel moeilijk. Als we daar allemaal een beetje op letten, dan moeten we het toch kunnen overleven. Vooral die vermijd zware inspanning. Blijf gewoon lekker bij de radio zitten vandaag. Je hoeft helemaal niks. Het is weekend. Dan kun je gewoon lekker radio luisteren. Ik heb de hitjes al voor je klaarstaan. Hoef je zelf helemaal niks voor te doen. Zoals zometeen de nieuwe van Bebe Rexha samen met Faithless New Religion. Maar eerst is dit Kensington met War.

Starstruck hoorde je van Years and Years. Ja, of moet ik zeggen, Olly Alexander, formerly known as Years and Years. Want ja, de naam is inmiddels al een tijdje veranderd. Years and Years is een tijdje geleden van formatie gewisseld. Of nou ja, van formatie gewisseld. De leadzanger, Olly Alexander, die is gewoon zelf verder gegaan. Die is solo verder gegaan. Heeft nog een paar nummers als Years and Years geschreven en solo uitgebracht. En toen was de band van, nou ja, hè, dit werkt niet meer helemaal. Heeft hij ook over verteld dat ze ja, gewoon een beetje muzikaal uit elkaar waren gegroeid. En tijdens de pandemie hebben ze erop gereflecteerd en was ze van, ja, weet je, misschien is het beter als we our separate ways gaan. Dus gelukkig niet een hele grote fight of zo, maar nou ja, nu is het nog alleen Olly Alexander. Dus nou ja, weet je ook hoe dat is ontstaan. Volgende band, is om iets andere redenen van formatie veranderd. Want Chester Bennington is niet meer. Maar gelukkig hebben we Emily Armstrong die plek kon overnemen. Ik heb het natuurlijk over Linkin Park. Ik dacht, ik pak weer eens een van de nieuwe nummers erbij. Van het nieuwe album From Zero is dit Over Each Other.

0: Mike Posner hoorde je met Cooler Than Me. Ik denk, is een toepasselijke titel voor het ongelooflijk warme weer dit weekend. Misschien dat we nog wat verkoeling kunnen zoeken in de songtitels. Dat nog een beetje helpt. Dat een beetje bijdraagt. Ik heb nog wel een andere live hack gevonden. Die werkt misschien nog net iets beter dan dat. Ik zag online een man die had een heel mooi trucje uitgevonden en daar een videootje over gemaakt. Dan moet ik zeggen, hier in de studio heb ik het geluk dat er een airco unit is opgehangen sinds een tijd geleden. En daar ben ik echt ontzettend blij mee. Want deze studio die kon wel eens wat warmer worden op deze hete zomerdagen. Dan was het soms hier niet heel prettig zitten. Maar gelukkig is dat probleem nu opgelost. Ik mag echt niet klagen hier. Maar goed, misschien heb je thuis geen airco staan. Dat is ook niet heel gek. Die dingen die kunnen soms voor een hele goeie kunnen ze best duur zijn. Of je hebt zo'n heel lomp ding die dan net niet helemaal lekker werkt. Zo'n verrijdbare. Dat is toch ook altijd... Ja, moet je ook maar net geluk mee hebben. Maar goed, deze man die heeft een trucje uit het Caribisch gebied. Die heeft een ventilator en daarvoor een washandje met ijs opgehangen. Dat schijnt een trucje daar te zijn. En daar heeft hij een heel mooi videootje over gemaakt. Nou, je moet zijn uitleg maar even horen. Ik heb hem er hierbij. Daar komt hij.
1: Dit is een washandje. Een badhandje of washandje, hoe je het wil noemen. Gevuld met ijs. En ik heb het vastgebonden voor mijn ventilator. Want wie niet rijk is, moet slim zijn. Gebruik wel eentje die is gewassen. Goed gewassen, dames en heren. Want anders, voordat je het weet, ruikt je hele huis naar bal, bil en poenie. En dat is niet de bedoeling, ja? Dus voor de mensen die het een beetje heat hebben of heel erg heat hebben en niet uitzien naar de komende dagen of niet echt happy worden van de komende dagen. Dit is de tip. Dit is de tip, ja?
0: Het is toch prachtig. Dus, je hoort het, washandje met ijs voor de ventilator. Maar zorg dat hij niet vol zit met zweet dat hij al gebruikt is. Want anders ruikt je hele huis naar bilbal en poenie. Ja, mooier kan ik hem niet vertellen. Laten we zo weer verder gaan naar de muziek. Met ook cold in de titel, ook een beetje hot. Nou ja, goed, maak er van wat je wil. Dit is Katy Perry met Hot and Cold.

Direct hoorde je met Oh My God, It's Happening. Ja, en ook Direct was natuurlijk op Pinkpop vorig weekend. Heb ik wel een beetje wat van gezien. Maar helaas nog net niet zoveel als ik eigenlijk had gewild. Ja, zij stonden helaas tegenover de Foo Fighters. En daar wouden we toch alvast een mooi plekje hebben. Dus ja, wel een beetje wat meegekregen. Maar nog steeds staan ze op mijn verlanglijst om een keertje een volledige show te zien. Wat ik heb gehoord was gewoon ontzettend goed. Ja, Direct blijft ook gewoon een topband. Nou ja, wellicht in de toekomst. Het zal er vast nog wel een keer van gaan komen. Waar het zo meteen ook van gaat komen is het NOS-journaal van 1 uur. Want dat is het bijna. Maar zometeen na het NOS-journaal ben ik gewoon weer bij je terug. Het weekend van Vechtel FM gaat dan nog voor 1 uurtje verder. En dat is dan voor mij echt het laatste uurtje op Vechtel FM. Zoals ik al had gezegd, ik ben niet weg hoor. Maar we heten vanaf volgende week RTV 4. Nou, zal ik zometeen ook nog wel wat aandacht aanwijden. Maar zometeen gewoon natuurlijk weer terug na 1 uur met de lekkerste hits hier in het weekend van Vechtdal FM. Zo onder andere ook nog even deze voordat we naar het NOS Journaal gaan. Dit is Just Day, samen met Jack Style. Turn off the lights. Nee, sorry, turn the lights off. Ik heb hem helemaal verkeerd in mijn hoofd. Turn the lights off, Just Day en Jack Style. I said, oh.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Love Me Harder hoorde je van Ariana Grande samen met The Weeknd. En over The Weeknd gesproken, je luistert naar Het Weeknd van Vechtel FM.
1: Het Weeknd van Vechtel FM met Andries.
0: Ja, en dit wordt dan mijn allerlaatste uurtje op Vechtel FM. Dat zal eventjes wennen worden. Ik zal direct er maar weer even bij zeggen. Ik ga niet weg. Ik ga nergens heen. Ik blijf hier gewoon op de zender. Alleen de zender, die gaat wel anders heten. Na een heel aantal jaar Vechtel FM geheten te hebben, gaan wij vanaf volgende week 1 juli over naar RTV4. Onze programma's die blijven hetzelfde. We gaan samenwerken met Omroep Noos en Delta FM. En dan hoor je ons allemaal straks op RTV4. En ik ben daar gelukkig ook gewoon nog bij. Dus ik kan je hier zometeen straks het weekend van RTV4 presenteren. En natuurlijk Thank God It's Friday, die ik op de vrijdag doe samen met Conor en Ronald. Die blijft ook gewoon op dezelfde plek van 5 tot 7. Blijven we ook gewoon doen als het straks RTV4 is. Hou onze socials even in de gaten voor alle wijzigingen die er gaan komen. Dan krijg je alles mee. Volg ons even op Instagram. Nu nog Vechtel FM. Maar je zal alle kanalen zometeen kunnen vinden. Word je allemaal over geüpdate. Ja, gaan wij nog even een uurtje lang lekker vlammen. We hebben natuurlijk nog een weekendrammer die eraan zit te komen. Ik wou nog eventjes terugblikken op een heel mooi concert van Guns N' Roses. En de TT is natuurlijk dit weekend. Daar moeten we ook wat mee. Maar eerst begin ik met een appje die nog binnen was gekomen. Een verzoekje van Danny. Die nog graag een nummer wil horen die ik alweer heel erg vergeten was. Maar ik ben zo blij dat die is binnengekomen. Want die wou voor deze zomerse dag graag Wax met Rosanna horen. Nou, dat nummer heb ik echt al tijden niet geluisterd. Maar ik ben heel excited om hem te draaien. Lekker zomerplaatje in die Danny, dankjewel. Dit is Wax met Rosanna.

Zed en Hayley Williams hoor je met Stay the Night. En Staying the Night is ook iets wat een heleboel fans van snelle motoren en bier drinken hebben gedaan vannacht. Want het is natuurlijk TT weekend. Er staan ongetwijfeld weer allemaal mensen op de TT camping dit weekend. Ik heb met je te doen hoor, als je er in die hitte moet staan. Ik doe het je niet na. Ik ben blij dat ik zelf alleen de zondag ga, eerlijk gezegd. Ja, misschien een beetje zwakjes, maar goed. Ik heb ook al een weekend Pinkpop achter de rug zitten in de bloedhitte. Ik vind het wel even goed zo. Maar ja, het is natuurlijk wel een groot evenement hier in het noorden van het land. En ik heb er ongelooflijk veel zin in ook om naar de race op zondag te gaan. En misschien ga jij ook naar het circuit toe. Het is tenslotte niet heel ver rijden vanaf hier. Het is dichterbij dan Zandvoort in ieder geval. En anders, als je niet helemaal die kant op gaat, wellicht nog even gewoon lekker kijken bij de motoren op de snelweg, toch? Even naar de A28, ergens op een viaduct gaan staan of ergens veilig in de berm. Even al die motoren naar het circuit of van het circuit zien terugrijden, dat blijft nog altijd ontzettend mooi. Ik kan ze vanuit mijn huis altijd horen en dat is altijd een prachtig geluid en ook heel mooi om te zien als die hele stoet voorbij komt rijden. Dus op welke manier je de TT ook gaat beleven dit weekend, of misschien wel helemaal niet. Ik hoop in ieder geval voor iedereen dat we kunnen genieten van dit plaatje. Misschien als je niet gaat, dan is dit nog een mooie link naar Omweer of zo. Dat zal ook vast nog wel eraan zitten te komen. Dit is Normaal met Deur Donderen.

Nothing But Thieves hoorde je met Is Everybody Going Crazy. Ja, ik denk Nothing But Thieves toch ook wel een van de bands die op dit moment in mijn favoriete lijstje staan. Over een poosje komt er een nieuw album uit. We moeten daar nog eventjes op wachten. De nieuwste track Evolution die hadden we al gekregen. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik kan niet wachten tot er weer nieuwe muziek van... nog meer nieuwe muziek van Nothing But Thieves aan zit te komen. Maar ook vorig weekend ben ik naar een concert geweest van een band van een paar jaartjes geleden. En dit was ook nog voor Pinkpop. Was namelijk een show van Guns N' Roses in de Ziggo Dome. Ik ben echt heel blij dat ik die nu een keertje live heb kunnen zien. Eigenlijk zou ik die gaan zien op mijn eerste keer Pinkpop in 2020. Ja, nou ja, je hoort het al, 2020. Dat liep allemaal net even wat anders. Omdat er een bepaald griepje rondging, waardoor alles niet meer door kon gaan. En dan vond ik toch wel echt heel jammer dat Guns N' Roses bij mijn eerstvolgende daadwerkelijke eerste editie Pinkpop niet meer op het affiche stonden. Maar goed, ze waren vorige week in de Ziggo Dome. Ik had van tevoren een heleboel dingen gehoord over Axl Rose kan echt voor geen meter meer zingen. Klinkt helemaal nergens meer naar. Ik had me al een beetje op het ergste voorbereid. Maar ik moet zeggen... Ja, nee, hij is niet de jongste meer en de botox zit misschien allemaal wat strak. Maar hij zette echt een prima show neer. Het klonk niet helemaal fantastisch, maar hij zat er dichtbij. Ik vond het goed genoeg en ik heb ongelooflijk genoten. Het was super vet om Guns N' Roses nou echt een keer live te zien. Voor mij de allereerste keer. Nou, echt super. Ik had het voor geen goud willen missen. Echt mooie herinneringen erbij. Ja, en dan vooral dat moment dat Slash er staat en dan begint met het spelen van deze melodie. Ja, dat is toch fantastisch. We gaan er naar luisteren. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Apple Disco Machine en Kongs hoorde je met Substitution. En daarvoor hoorde je Queens of the Stone Age met My God is the Sun. Ook wel een toepasselijke voor dit weekend. En zo schuiven we een beetje van de rockkant op naar de dancekant. En dat is heel goed, want het is namelijk tijd voor de Weekendrammer.
1: Weekendrammer.
0: Ja, de laatste Weekendrammer onder de naam Vechtal FM Weekendrammer. Want vanaf volgende week de RTV 4 Weekendrammer. En ik heb nog een hele mooie laatste gevonden. Het is een duo die de afgelopen tijd al best vaak voorbij is gekomen. Maar ik ga ze er gewoon weer inzetten. Want ze hebben weer een ongelofelijke banger van een danceplaat gemaakt. Ik heb het over Orion Nielsen uit Noorwegen en Mark Sixma uit ons eigen Nederland. Samen hebben die het duo Nil Six gevormd. Na een aantal heel succesvolle sets die zij samen hebben gedaan. Over een lange tijd zijn zij heel goede vrienden geworden. En zijn uiteindelijk samen een muzikaal project begonnen onder de naam Nil Six. Nou, er zijn al een heleboel goede nummers uitgekomen. Die ook al regelmatig zijn gefeatured in de Weekendrammer. En zo kwam ook deze week Out of My Head. Of Out of My Head kwam deze week uit. Deze die zat er al een tijdje aan te komen. Ik heb hem voor het eerst zelf gehoord bij Armin van Buuren op State of Trance in Rotterdam. Daar draaide die al deze in zijn set. Toen wist ik nog niet dat het van Nil Six was, maar het maakte me niet uit van wie het zou zijn. Ik wou die plaat in mijn afspeellijst hebben. Nou, gelukkig is hij nu hier en kunnen we hem ook benoemen tot de laatste Vechtal FM Weekendrammer. Voor Nil Six, dit is Out of My Head.

mijn weekendrammer van deze week. En volgende week, dan is er natuurlijk ook weer een nieuwe. En de week daarna, dan mag ik hem zelf weer gaan uitkiezen. Maar goed, dan onder een iets andere naam. Dit was mijn laatste uitzending op Vechtdal FM. Ik ga hem nog één keer herhalen, want wij gaan van naam veranderen. Volgende week, 1 juli, dan zijn wij niet meer Vechtdal FM, maar gaan we verder als RTV 4. Een nieuw hoofdstuk, samen met Vechtdal FM, Omroep Noos en Delta FM. Ik heb er ongelooflijk veel zin in, maar uiteindelijk blijven er ook gewoon een heleboel dingen hetzelfde. Ik blijf gewoon mijn ding doen hier zoals ik dat altijd doe. Het weekend van Vechtdal FM gaat dan even iets anders heten natuurlijk. Dat wordt dan iets met RTV 4. Tangled It's Friday, wat ik met Conor en Ronald elke vrijdag heel graag doe. Dat blijven we ook gewoon doen op de vrijdag van 5 tot 7. De rest van de wijzigingen moet je gewoon lekker naar social media gaan. Ga ons daar eventjes volgen. Nu nog Vechtdal FM. Dat zal zometeen natuurlijk allemaal RTV 4 gaan worden. Maar als je ons daar volgt, dan blijf je op de hoogte van alle wijzigingen. Uiteindelijk een heleboel van je favoriete programma's zul je nog gewoon nog steeds kunnen horen. De nieuwe planning die zal ook ongetwijfeld snel voorbij gaan komen. Dus hou je ogen daarvoor open. Ik zie je in ieder geval terug straks op het nieuwe RTV 4. En ik wens je voor nu een heel fijn weekend. Dan laat ik je achter met een hele fijne van Axwell en Igrosso. Als we dan toch al een beetje in de dance stemming zitten. En het is mooi weer. Dan draaien we Sun is Shining. Heel goed weekend. Joejoe.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: loopbaan en is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslep Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Vechtal FM. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties. Vechtal FM.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Capital FM Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de breuk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.
6: Samen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Vechtal FM, nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans hoor ik juichen, ze weten niet. Moet

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Zometeen na het nieuws begint de Vechtal FM Rock Night. Blijf luisteren voor Route 728 en Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Route 728.
4: The Rock Agency is open. Here's Agent Rock in Route 7 to 8.

Erwin Nijhoff hier. Dit is de Rock Night op Vechtal FM. Met van 7 tot 8 Route 728 en van 8 tot 11 Rock Tracks.

Dit is de Vechtalle FM Rock Night met Route 728. En straks Rock Tracks.

0: The Rock Agency is closed. Thanks for listening. Until next time.
1: Na het nieuws gaat de Vechtal FM Rock Night verder met Rock Tracks.
2: Vechtal FM.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop actie en spektakel. Daarna gaat het feest verder met feest DJ Geert. Zaterdag vanaf 10 uur staan de zwaarste klassen op de baan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Dooks. En natuurlijk feest DJ Geert. Trekkerslab Dalen. 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen.
6: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Rock Tracks.
8: Vechtal FM. Leo Goeie van Vengeance. 3 uurtjes gitaren wat zijn begonnen. Rock Tracks.

Steel in the Sky, een hitje uit 1978 van het album Infinity. Je hoorde Journey. Ja, die Wheel in the Sky heeft goed gebrand de afgelopen dagen en dat doet het nog steeds. Fijn dat je erbij bent. Dit is Rock Tracks tot de klok van 11 uur. Hier bij Veghel FM en later in de week op Keel 85 en bij Omroep Noos. En vanaf volgende week is Veghel FM en Omroep Noos samen RTV 4. Dus dat vanaf volgende week. En dit was zojuist de laatste Roots Have to Wait van 7 tot 8. En dat gaat van 5 naar 6. Dus Roots Have to Wait van 5 naar 6 in het vervolg. Dus vanaf volgende week zaterdag. We hebben vanavond nog een gewone uitzending dus onder Veghel FM. Dus ik kan de jingles vanavond nog even gebruiken die ik heb opgebouwd in de loop der jaren. En ik zal er niet te veel doorheen gooien, maar toch leuk om een aantal even terug te horen. Wel, we hebben vanavond natuurlijk weer een nieuwe cd van de week. En dat is deze keer van de band Masterplan. Het album Metamorphosis. Daarvan gaan we twee nummers draaien in het tweede uur. In het derde uur hoor je de nieuwste voorbij komen van onder andere Valkyries, Fire, Kerbholz en Endseeker. Terug in de tijd gaan we met onder meer Possessed en Riot. Het tweede uur onder meer de nieuwste van John Diva en The Rockets of Love. Nieuwe Matador, die vorige week CD van de week was. En ook de nieuwste van de Scar Chamber. In de tijd gaan we het onder andere Ozzy Osbourne en Accept. Het eerste uur de nieuwste singles van The Damn Truth, Lupo Nero, de nieuwe Deep Purple. Ook Velveteen Queen met een bijzonder lekker nummer. En we gaan nog wat oudjes doen zoals van Wasted, Sticks en Sum 41. Dat komt er allemaal aan vandaag.

Damn Truth, dat waren ze vanavond wederom met de single The Willow. Prachtig nummer. Ze spelen nog een aantal keren in Nederland, waaronder op het Bospop Festival. Ga door naar 1977, of eigenlijk terug in de tijd, met een track van het album The Grand Illusion, het doorbraakalbum van de band Styx. De nummer Miss America is geschreven door James Young van de band. En de gitarist van de band, Tommy Shaw, die vertelde tijdens een concert van de United Rock Tour uit 2017 samen met Rio Speedwagon. En Don Velde, dat het een nummer is over de vergankelijkheid van roem. En dat is precies waar het over gaat. We hoort hem hier in Rock Tracks, Miss America van Styx.

Rock'n'roll en you van Status Quo. Over een aantal weken speelt Fannenberg hier vlakbij in de buurt. Straks meer erover in de concertagenda. Je hoort ze met de nummer Thunder and Lightning. The one and only Fannenberg.

Lupo Nero met de zomerse track Hello, Hello, Hello. Dat waren ze dus met hun nieuwste single. En dat na muziek van Vandenberg. Dat was van End Lightning. Iets wat misschien ook nog wel binnen niet al te lange tijd kunnen verwachten hier in Nederland. Na alle hitte van de afgelopen weken. Na de volgende twee tracks hebben we de concertinformatie in de concertagenda. Met onder andere informatie over het Pigstock Festival. Wat over een weekje ongeveer gaat plaatsvinden. Wel eerst naar de band Wasted. Je hoort ze met de classic Heaven Tonight.

0: Molly Hatchet, The Rise, zojuist met Son of the South. En daarna een track van de band Wasted.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Voordat we naar de nieuwe track van Deep Purple gaan, eerst nog wat concertinformatie. 3 juli is Marco Mendoza in de Little Church de Almelo met supportband de Bottleneck Rockers. Dat is dat op vrijdag 3 juli en diezelfde avond is in New Leuzen het Midzomerfestival met optredens van onder andere Paul Maddy, de band Living Room en rocktrash DJ Arnold is er ook nog tussendoor. Dus dan zien we elkaar vrijdagavond waarschijnlijk bij het Midzomerfestival New Leuzen. Die in 4 juli is er ook een festival in Lemelen en dat is het Pigstalk Festival. Met optredens van Dawn Brothers, Salant Sound Collective, Weird Omen, The Sunset Society, Schizophonics, Plastic Family, Pau, Hollow Ship, Gates of Kiev en The Bird Experience. En dat vindt plaats op de Zandeinde 1 te Lemelen. Zometeen draaien we nog even een track van de band Hollow Ship. Het is allemaal voor een groot deel een beetje psychedelische rockmuziek. Erg leuk om er mee te maken, ongetwijfeld. 17 juli, Vandenberg, Back of Vic Luna, wat ondertussen uitverkocht is. Zojuist nog even een track gedraaid van Vandenberg. 11 augustus speelt Back of Luna Municipal Waste, een lekker stevige band. 29 augustus is in de Openluchttheater te Ommen de Prodigal Sons reunie. Dus M&A of met de oude bandleden weer bij elkaar. En Fischer Z speelt op die avond, dus op 29 augustus. 28 tot 30 augustus hebben we Metallicamp bij Café Caluna te Ommen. En 17 oktober ook bij Caluna, de legendarische Anvil speelt er die avond. En Killer speelt er ook, dus dat op 17 oktober. Wel, dat was het eventjes weer wat betreft de concertinformatie. We gaan naar Deep Purple. Ze hebben als nieuwe singles juist de nummer Guilt Trippin uitgebracht. Als voorproefje van een aankomende cd Splat, die over een weekje uitkomt. Dus vrijdag 3 juli is de release datum bij Ear Music. Het nummer begint aardig rustig, zoals je gaat horen. En ontwikkelt zich tot een van de meest energieke en verrassende tracks van het album. Met een opvallende vocale prestatie van Ian Gillan, die naar eigen zeggen spontaan begon te schreeuwen tijdens de opnames. De tekst vertelt het surrealistische verhaal van God en Charles Darwin, die samen in een café bespreken hoe het leven op aarde anders is verlopen dan gepland, terwijl de begeleidende videoclip een absurde droomreis volgt. Dus geproduceerd door Bob Ezrin en Splat wordt het zwaarste album van Deep Purple in jaren. Dus ik heb hem al besteld, ben heel benieuwd. Je hoort ze hier, Deep Purple met Guilt Trippin'.

prachtige Empty Rooms. Je hoorde Gary Moore zojuist hier in het eerste uurtje Rock Tracks. En daarna nieuwe muziek van Deep Purple. Dat belooft wat, de nieuwe cd. Wel, ik noemde al eventjes het Pigstock Festival. Een van de bands die erop treedt komt uit Denemarken. De band Hollow Ship. Ze hebben een EP uitgebracht 2 jaar geleden, geloof ik. Het album Animated Music. Dat was toen de opvolger van het debuutalbum Future Remains uit 2020. De band is opgericht door multi-instrumentalist Thomas E. Frank en gitarist Vincent Finzal. En ze combineren psychedelische rock met invloeden uit jazz, avant-garde, hard rock en artiesten zoals Vangelis en Motorhead. Dus bijzondere mix is dat allemaal. En leuk om ze vanavond eventjes te gaan draaien. En wellicht dat je dan ook nog wel even het Pigstock Festival volgend weekend gaat bezoeken. Je hoort ze hier, Hollow Ship in Rock Tracks met We Came Too Late.

Hallo Ship, volgende week spelen ze in Lemelen. Dus die hoorden ze zojuist in het kader van het Pinkstock Festival. Velveteen Queen sluiten we het eerste uurtje mee af. De band uit Zweden hebben net een videoclip uitgebracht voor de nieuwe single Adrenaline. Dat is de tweede voorloper van het album The Greater Good. Die komt op 18 september uit bij Silver Lining Music. En ja, je hoort ze hier met dat nieuwe nummer. En ze hebben laatst ook The Greater Good uitgebracht. En dat was met Peter Keys op piano. Leuk dat hij Keys van achteren heet. En die kennen we weer uit Lynyrd Skynyrd. Maar vanavond dus de nieuwe single, Velveteen Queen. Tot zo in het tweede uurtje Rock Tracks.

0: mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Ozzy Osbourne, een van de legendarische tracks. Nummer The Ultimate Sin. Aan het begin van het tweede uurtje Rock Tracks. En natuurlijk niet zonder reden, want er is nog wat nieuws te melden over Ozzy Osbourne. Dat is namelijk dat iconische zwarte troon die gebruikt is tijdens zijn laatste optreden op Back to the Beginning. Vanaf 1 juli een prominente plaats krijgt in de tentoonstelling Ozzy Osbourne Working Class Hero. En dat is in het Birmingham Museum and Art Gallery. Dus in zijn geboorteplaats en de troon oorspronkelijk gebouwd voor zijn opname in de Rock and Roll Hall of Fame in 2024. Symboliseert zijn laatste optreden met Black Sabbath. En vormt ook een eerbetoon aan de eerste verjaardag van zijn overlijden op 22 juli vorig jaar. De tentoonstelling toont daarnaast ook persoonlijke bezittingen, foto's en onderscheidingen die zijn reis van de arbeidswijk Aston naar wereldwijde rocklegende belichten. En trok sinds de opening al meer dan 640.000 bezoekers. Dus bijzonder succesvol. En Sharon Osbourne die vindt het ook erg passend dat de troon terugkeert naar Birmingham, zodat de fans ook een tastbare herinnering hebben aan zijn laatste optreden en zijn blijvende nalatenschap. Dus Ozzy Osbourne. Tweede YouTube Rock Tracks dus, met ook weer nieuw materiaal. Nieuws van Scar Chamber komt voorbij. Masterplan is de CD van de week. Lucid Dreaming, Matador en nog wat meer dingen. En we gaan eerst door met de nieuwe release van John Diva en The Rockets of Love. Bij Frontjes Music komt op 16 oktober het album Your Favorite Drug uit. En daarvan hebben we vanavond weer een nieuwe single. Het nummer heet Smile en dan allemaal los gespeeld. Het nieuwe album is opgenomen in Zuid-Duitsland en dat is ook dicht bij de familie van John Diva. En we gaan ze horen gewoon hier in Rock Tracks met Smile. De nieuwste van John Diva en The Rockets of Love.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

Komen uit Frankrijk deze formatie, de progressieve band Lalou. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht, I Am The One. Die draaide ik zojuist voor je. Dat is afkomstig van het album A Myth Maker's Demise, die op 31 juli verschijnt bij Frontiers Music. Het nummer wat je net hoorde gaat over het dubbelleven van zanger Martin Lemar, die net als veel muzikanten een gewone baan combineert met zijn passie voor muziek. Waarbij de song de stem vertegenwoordigt van zijn innerlijke rockster, die hem steeds terugroept naar het podium. Het album viert ook het 20-jarig bestaan van het project van toetsenist en componist Vivian Lalou en brengt opnieuw belangrijke medewerkers samen, waaronder drummer Simon Phillips en gitarist Joop Wolters. Wolters, dat klinkt echt een naam hier uit de regio, dus wie weet. De opnames werden bewust zo natuurlijk mogelijk gehouden, met minimale bewerking en een nadruk op authentieke live uitvoeringen om de energie van de echte band vast te leggen. Dus dat komt er dus aan in juli, de nieuwe cd van Lalou. We gaan door met een andere nieuwe release van hetzelfde label, en dat is namelijk van de band Grant. Guilty Pleasure heet een nieuwe single, wellicht wordt het wel een Guilty Pleasure van je. Het derde album komt eraan, die komt op 21 augustus uit bij Frontiers Music. En dat nieuwe nummer is een aanstekelijke mix van melodieuze rock en pop, geïnspireerd door de jaren 80 en 90, maar voorzien van een moderne productie. En draait om nostalgie en het romantiseren van het verleden. De band bestaat uit zanger Matthias Olofsson, gitarist Jacob Svensson en nieuwe leden zoals bassist Johannes Arvidsson, toetsenist Maya Teuren en drummer Axel Nielsson leeft een rijk en filmisch geluid met sterke refreinen en grote hoeks. Je hoort ze hier met de nieuwe single Guilty Pleasure.

De nieuwste Scar Chamber, dat waren ze zojuist met Ugly on the Inside. Een nieuwe single van deze band. Dat nummer is afkomstig van het debuutalbum Ugly on the Inside. En wel, het is, ze zijn het getekend trouwens door een label uit de USA, uit California, Kiefel Records. Wel, nieuwe hardrock band trouwens. Is opgericht door John Fresky en zanger Jeff Winslow. En 21 juli, dan komt hij uit, dus de nieuwe cd van Scar Chamber. Wel, we gaan zo meteen naar de cd van de week van Masterplan. Ik heb hier eerst iets obscuurs voor je van de band Wat Tyler. Ooit zat er een cd-zaakje op de Dieserkade in Zwolle. Bestaat al heel lang niet meer. Ooit is Rolling Stones kaarten weg mogen geven voor die cd-zaak. En van Eddie, Rest in Peace. En daar kwam ik ook dit album tegen. Tenminste, werd geadviseerd door een medewerker. En bijzonder leuk om even weer terug te horen. Wat Tyler, je hoort ze met The Little People Make Love.

vanavond CD van de week, Masterplan. Je hoorde ze met een track van het album Metamorphosis. Gisteren is die verschenen bij Frontiers Music, het nieuwe studioalbum van deze band. Het eerste nieuwe album sinds 2013, dus dat was al eventjes geleden. De gitarist van de band is Roland Graaphoff en hij benadrukt dat het album zowel een transformatie als een voortzetting van een klassieke sound is, met melodieuze, krachtige en emotionele nummers die voortkomen uit jarenlange ontwikkeling. Sinds hun oprichting in 2001, na het vertrek van Roland uit Helloween, heeft de band een sterke reputatie opgebouwd met albums zoals Aeronautics, Time to be King, waarmee ze een internationaal succes en erkenning verwierven. En ze zijn dus weer helemaal terug en dat bij het label Frontiers Music, waar dus gisteren dat album is verschenen. Deze week CD van de week hier in Rock Tracks, Masterplan. Wel, we gaan door met andere nieuwe muziek. En dat is een nieuwe release van het label El Puerto Records. Lucid Dreaming is de naam van het project. En het nieuwe album heet Upon the Barricades. Deze CD slaat een nieuwe weg in van Lucid Dreaming. Maar de eerste die albums vertelden een fantasieverhaal. En nu richten ze zich op de Duitse revolutie van 1848 als concept. Doen wat gastzangers aan mee, zoals Blaze Bailey, die we nog kennen uit Iron Maiden, natuurlijk ook uit Wolfsbane, Sick Stevens van Savatage, Ralph Shapers van Primal Fear en Harry Conklin van Jack Panzer. Leuke kennismaking vandaag via het nummer Confederation. Dit is Lucid Dreaming.

Master Plan vanavond en deze week CD van de week. Donderdag natuurlijk op Kale 85. We gaan eruit met Metador. Zij waren vorige week CD van de week van hun het nummer Slow Down. Wat trouwens ook een programma is hier in, op dit station op zondagavond.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: een echte classic van de band Riot. Je hoorde ze met Rock City. En dat in de derde uurtje Rock Tracks. Met voornamelijk veel meer metal natuurlijk. Dit was nog een beetje in het classic rock straatje. Maar desalniettemin lekker om even weer terug te horen. In dit uur nieuw materiaal van onder andere Warning, Kerb Holtz, Iron Regan, Blackfield Brides. Nieuwe Left to Die draaien we nog eventjes weer. Dat is met oud leden van Def. En ook... nog wat oudjes, zoals van Possessed. En Digit komt ook nog even voorbij. We waren een paar weken geleden nog in Almelo voor een optreden. We gaan eerst door met een nieuwe release van Valkyrie's Fire. Een band uit Nashville. Een symfonische power metal band. En ze brengen het album Out of Darkness uit. Op 18 september aanstaande. Vanavond hebben we alvast muziek daarvan. Ze hebben een nieuwe single met de titel Burning Sky. En daarop is Michael Cillen te horen als gastzanger. Dus uit Nashville. De band die Europese symfonische metal invloeden combineert met moderne Amerikaanse productie. En ze hopen zich een beetje te plaatsen langs naast acts zoals Epica, With Interpretation en Nightwish. Dus een beetje in welke straat je het kunt zoeken. Valkyrie's Fire, je hoort ze dus hier in Rock Tracks.
1: Meer dan metal. Dit

Na 20 jaar zijn ze weer terug. De formatie Warning. Nieuw werk is uitgebracht in de vorm van Rituals of Shame. Tenminste, dat is onlangs verschenen. 19 juni was de release datum. Dus de nieuwe Warning. De zanger-gitarist Patrick Walker begon na een persoonlijke levensfase opnieuw te schrijven. En nieuwe nummers werden uiteindelijk binnen de stijl van Warning uitgebracht. Uitgewerkt tot een volledig nieuw album. En het laatste album was uit 2006. Watching From A Distance. Dus het eerste nieuwe materiaal van deze band sinds dat jaar. Dus inderdaad al een tijdje geleden. En vorig jaar is het grotendeels geschreven. De opnames vonden plaats trouwens in een oude kerk in Engeland. En het album werd beïnvloed door uiteenlopende inspiratiebronnen. Van progressieve rock tot minimalistische folk. En emotioneel geladen heavy muziek. Wel, dat klonk het zeker. Wat ook heavy is natuurlijk de band Diggit. Je hoort ze met Walking Man.

OD, oftewel Stormtroopers of Death met Pussy Whipped. Een van de classics van deze band rondom Billy Milano. En dat na de nieuwste Kerb Holtz. Een nieuwe release van deze Duitse formatie. Het nieuwe studioalbum Sturm Sie Auf komt op 18 september uit bij Metalville Records. En Kryptonite was de tweede single, of de, is de tweede single die nu is uitgebracht. Dus bij Metalville Records dus komt die uit. Nog eventjes gedeeld voor de nieuwste Kerb Holtz. We gaan door met Iron Regan. Je hoort ze vanavond met de nummer Turning Green.

Blakefield Brides, nog regelmatig gedraaid de laatste tijd. Je hoorde ze zojuist met de nummer Sorrow na muziek van Iron Regan. We gaan door met een nieuwe release van de band uit Kotka, uit Finland komen ze. De band Saasta is dat. En de cd is al even verschenen. 8 mei was de release datum, maar ja, van de week kreeg ik hem in de mail. En daarom draaien we vanavond ook even een track van hun nieuwe album Cesspool. 12 tracks bevat de cd. Het draait op verval, duisternis en vernietiging. Je hoort je hier met de Retribution.

klassieke van de bovenste plank uit 1985, The Exorcist. Je hoorde Possessed van Seven Churches. We gaan naar Consumer, een nieuwe track getiteld Eindzaam.

Nieuwe muziek van Left to Die, de single die we 2 weken geleden ook hebben gedraaid. Het nummer Witch of Hell met de oudleden uit de Def. Onder andere Terry Butler. Je hoorde ze naar muziek van Consumer. We stampen nog even door met Deformant. Dit zijn ze met Mortiferous Dependency.

nieuwste Ann Seeker, net uit bij Metal Blade Records. Dat waren ze met Coffin Born. We gaan eruit met Six Feet Under, Approach Your Grave. En we wensen je een hele fijne voortzetting van dit weekend. Keep it cool, tot volgende week. Dan zijn we weer op RTV4. En later in de week, deze week, nog op Keel 85 op donderdagavond. En verder straks is daar de herhaling. Dus graag tot volgende week. En veel plezier nog met Six Feet Under.

0: aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Maak je borst maar nat en zet 26 en 27 juni met rood in je agenda. Dan is het tijd voor de Trekkerslab Dalen. Groter, harder en spectaculairder dan ooit. Vrijdagavond vanaf 7 uur zorgen de indrukwekkende Duitse klassen voor volop

0: gaan. En is er volop vermaak voor jong en oud. Om 4 uur is het tijd voor de spannende traptrekkerrace. En als afsluiter van het weekend barst zaterdagavond het feest los. Met DJ C. Doeks. En natuurlijk feest-DJ Geert. Trekkerslap Dalen, 26 en 27 juni. Mis dit weekend vol motorgeweld, gezelligheid en feest niet. Komt allen!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Vechtal FM Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan en ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. En code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer, onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarom viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.